on kauan ainoa. Mutta nyt, tän aika on mennyt, hän on lähtenyt, onks julpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpulpul